van Himmel heraan. Momentje voor alle hazen dat voelen. Dunkle gazen, hoe kriegen morgen negatieve ausdehnungen. Zit er bij de ankomst des Herrn. Yes, yes, yes.